de branding van je hart voor ik verdroom. In de golven van je haar als een soort mos om zee.